Nee, dat is Rupert Hall. Ik was het ik doe het dagen. Doet mooi nog eens gooien om wat we deed dat je Head Start Program Wellness Society niet zie je mag. Ik ben je was het ik hier nieuw die is met het te doen als dat ik die toch snoeit en dan na ko ik hier te gooien dat het baat doet om te kijken nou hem mega gam het te bieden dat ook het goed maakt zo door arts and crafts die mag workshops die je toch gooien en als dat ook te gooien en na ko te gooien dat het toch niet echt doet morgen door ik ben nog zo dag zit ik hier. Ik ga je kijken naar je snijgen, je hagen, je dag, je gooi, je mint, je dag, je gooi, je gooi, je hits, maar je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je gooi, je Dit is Historyville. Ik weet niet wat we daar gaan doen. Ik weet niet residential school grad gathering. Ik weet niet wat we daar gaan doen. Ik weet niet wat we daar gaan doen. Ik weet niet wat we daar gaan doen. Ik weet niet wat we daar gaan doen. Ik weet niet wat we daar gaan doen. Ik weet niet wat we daar gaan doen. Ik weet niet wat we daar gaan doen. Ik weet niet wat we daar gaan doen. Ik weet niet wat we daar gaan doen. Ik weet niet wat we daar gaan doen. Maurice Lodge, I have a message. Ik was als niet schoppen gaat tot dagen nog in hè en mama wil ook eens goed hij na na hoe je goe je doet me change kan deze die kan nog me je ik dat ook ja ik nog iets zei het is bij dagen nog ja hij die dit je brought back hij en hij roetje noor en mag hij gaat coach gaan zien de pigen big om dat en de minst om de nu big iets naar dit ge hoe de hij niet pas hij is een gast dog ja big hoe de nu hij hoe de hij met die dog ja hij hoe de hij het toch dag nog zo hè ik ga ik het ook zo van de het is met het te benen zet ge hoe en ik ben het best wel dag zet ge die ja op his stage ge die hij which we do je weet naar nu ge hoe die dit je hè dat ge imhano ge is naar gunen hè ge is goed ge en ik is goed ja ja wie zijn mag nog ge die je best toch score ja weet na nog ik weet dat je we was on beach ge ik nu eens bad kun ge imhano zo hen die zei dat was on beach die dat je im helgung living water light on the water ge singa dat je im helgung ik nu die cooper en tepe ge dus die dog ja ik nu weet dat ik ook ja family jubilee ik weet ja hoe hen die zei dat je schets ge wat hij het wat ze betagen on hè ik doe dagen nog ja goeie ons terug ja die dat je ccb ik nu het ook zei malasi hij en ik moet aan nog ja zoals we dag zien is betagen nu hoe hem mag hij zo dag zien ge min je nu moet aan nog ja ik wap je ge min je nu moet aan nog ja ik ga nu pas zeggen dat ik moet gaan zeggen dat ik doe dagen nog